0: kabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Poolse-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond, doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een aantal dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 7 met ook daar 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 8 kilometer. De extra reistijd is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand 2 verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmeland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stad- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. 4 culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de

0: Kubus, optredens voor Corneel op het podium van de Waag. En in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Deze week houdt de wisselvalligheid aan, maar vandaag en morgen valt het mee met het aantal buien en is het in de middag best warm in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig en nevelig met een paar mistbanken. In de loop van de ochtend breekt de zon nu en dan door. Wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen of motregen, komen volgens mij vooral vanmiddag voor. Maar met 22 of 23 graden en zwak tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolkenvelden, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt wel een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna volgt verspreid over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken. 12 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Knauwpunt Valburg en Ravenstein 11 met daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand 04. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Een kwartier vertraging heb je op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer. Dan de N50 Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer. Met daar 10 minuten vertraging. En van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer info op radioledistad.nl. De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 21:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand 2 verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. 4 culturele instellingen vierden in en buiten hun locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Deze week houdt

0: Wisselvalligheid aan, maar vandaag en morgen valt het mee met het aantal buien en is het in de middag best warm in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig en nevelig met een paar mistbanken. In de loop van de ochtend breekt de zon nu en dan door. Wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen of motregen, komen volgens mij vooral vanmiddag voor. Maar met 22 of 23 graden en zwak tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolkenvelden, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt wel een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna volgt verspreid over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land is over het hoogtepunt heen. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A28 van Groningen naar Zwolle tussen knooppunt Lankhorst en de afrit Nieuw-Leuze 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kiss. Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 5 kilometer. Met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Utrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zegt regelmatig dat je van me houdt, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik die woorden helemaal niet horen. Het is niet dat ik niet van je hou, hoor. Integendeel, ik ben juist gek op je. Maar ik zou zo graag willen dat je ook eens laat zien hoeveel je van me houdt. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb al heel vaak met je proberen te praten en je uitgelegd wat ik eigenlijk vind. En op de een of andere manier sluit je je telkens af voor wat ik zeg. Je hoort het nauwelijks of je begrijpt mijn gevoelens gewoon niet. Sluit nou eens voor één keer je ogen, steek je armen uit en raak me aan. Laat eens merken dat de liefde die je voor me zegt te voelen echt is. Hou me voor deze ene keer stevig vast en laat me daarna nooit meer los. Als je nou net even iets meer voor onze relatie over zou hebben, dan hoef je zelfs niet eens te zeggen dat je van me houdt. Dan zou ik dat al weten. Maar jij wacht zo lang dat het straks misschien te laat is. Nog even en je breekt mijn hart en dan kunnen we waarschijnlijk maar beter uit elkaar gaan. Ik zou willen dat die vier vreselijke woorden niet bestonden. Dat je wat meer moeite voor onze relatie zou doen. Meer moeite dan alleen maar af en toe in het voorbijgaan zeggen: ik hou van jou.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. Vier culturele instellingen vierden in en

0: geluiden en locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor Elk Kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Deze week houdt de wisselvalligheid aan, maar vandaag en morgen valt het mee met het aantal buien en is het in de middag best warm in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig en nevelig met een paar mistbanken. In de loop van de ochtend breekt de zon nu en dan door. Wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen of motregen, komen volgens mij vooral vanmiddag voor. Maar met 22 of 23 graden en zwak tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolkenvelden, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt wel een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna valt verspreid over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 3 kilometer. En op de A6 Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Hilversum Noord, 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs.

0: samen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stad- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. 4 culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag, en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor Elk Kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Deze week houdt de wisselvalligheid aan, maar vandaag en morgen valt het mee met het aantal buien en is het in de middag best warm in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig en nevelig met een paar mistbanken. In de loop van de ochtend breekt de zon nu en dan door. Wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen of motregen, komen volgens mij vooral vanmiddag voor. Maar met 22 of 23 graden en zwak tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolkenvelden, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt wel een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna valt verspreid over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Rijden geen treinen tussen Nunspeet en Putten. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmeland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stad- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. Vier culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor Elk Kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Deze week houdt de wisselvalligheid aan, maar vandaag en morgen valt het mee met het aantal buien en is het in de middag best warm in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig en nevelig met een paar mistbanken. In de loop van de ochtend breekt de zon nu en dan door. Wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen of motregen, komen volgens mij vooral vanmiddag voor. Maar met 22 of 23 graden en zwak tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolkenvelden, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt wel een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna valt verspreid over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. Hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Zwolle-Zuid en het Harde. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: Lelystad.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever.

0: wolkenvelden, mogelijk met wat regen komen voor in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. De komende uren is de temperatuur vrij aangenaam. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Morgen blijft het lange tijd droog. Opnieuw hebben we te maken met wolkenpartijen, maar ook van tijd tot tijd zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen daarna is het vrij veranderlijk met verspreid over de hele dag een paar buien. Het blijft ook een aantal uren achtereen droog. Met hooguit 18 of 19 graden en een stevige westelijke wind wordt het behoorlijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door een aanrijding. Rijden wel bussen, dat duurt nog de rest van de dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Zwolle richting Amersfoort. 5 kilometer file tussen Afrit Epe en Harderwijk. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file. De weg is weer vrij. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen, maar bussen. Dat komt door een aanrijding. Dat duurt zeker nog de rest van de dag.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. Vier culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het

0: Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen daarna is het vrij veranderlijk, met verspreid over de hele dag een paar buien. Het blijft ook een aantal uren achtereen droog. Met hooguit 18 of 19 graden en een stevige westelijke wind wordt het behoorlijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is het geval op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Er staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen Elde en Westervoort. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. Vier culturele instellingen vierden in en buiten hun locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Wolkenvelden, mogelijk met wat regen komen voor in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. De komende uren is de temperatuur vrij aangenaam. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Morgen blijft het lange tijd droog. Opnieuw hebben we te maken met wolkenpartijen, maar ook van tijd tot tijd zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmeland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. Vier culturele instellingen vierden in en buiten hun locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens voor Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Wolkenvelden, mogelijk met wat regen komen voor in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. De komende uren is de temperatuur vrij aangenaam. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Morgen blijft het lange tijd droog. Opnieuw hebben we te maken met wolkenpartijen, maar ook van tijd tot tijd zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen daarna is het vrij veranderlijk.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Heteren is de vertraging 5 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon juridisch wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Het weer, wolken en zon. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur 15 tot 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand 2 verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmeland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stad- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. 4 culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Wolkenvelden, mogelijk met wat regen komen voor in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. De komende uren is de temperatuur vrij aangenaam. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Morgen blijft het lange tijd droog. Opnieuw hebben we te maken met wolkenpartijen, maar ook van tijd tot tijd zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen daarna is het vrij veranderlijk met verspreid over de hele dag een paar buien. Het blijft ook een aantal uren achtereen droog. Met hooguit 18 of 19 graden en een stevige westelijke wind wordt het behoorlijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A12 is dat het geval van Utrecht naar de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Heerden is de vertraging zelfs een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk in het midden van het land. Onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier vertraging. Ook op de A1 de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Epe ook 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen veel zon en ook warmer.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand 2 verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. 4 culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Wolkenvelden, mogelijk met wat regen komen voor in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. De komende uren is de temperatuur vrij aangenaam. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Morgen blijft het lange tijd droog. Opnieuw hebben we te maken met wolkenpartijen, maar ook van tijd tot tijd zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen daarna is het vrij veranderlijk, met verspreid over de hele dag een paar buien. Het blijft ook een aantal uren achtereen droog. Met hooguit 18 of 19 graden en een stevige westelijke wind wordt het behoorlijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle, lange file tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. De vertraging is daar 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. Ook op de A50 richting het zuiden, tussen knooppunt Grijsoord en Heteren, 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud ook nog een kwartier. En 10 minuten vertraging heb je op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Elst. En tot zo.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar lange files in de regio. Onder andere op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar is de vertraging een kwartier. De meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen, namelijk een uur. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En ook op de A50, maar dan richting het zuiden, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer met 22 tot 28 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand 2 verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. 4 culturele instellingen vierden in en buiten locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Wolkenvelden, mogelijk met wat regen komen voor in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. De komende uren is de temperatuur vrij aangenaam. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Morgen blijft het lange tijd droog. Opnieuw hebben we te maken met wolkenpartijen, maar ook van tijd tot tijd zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond zijn enkele buien aanwezig. Woensdag en de dagen daarna is het vrij veranderlijk met verspreid over de hele dag een paar buien. Het blijft ook een aantal uren achtereen droog. Met hooguit 18 of 19 graden en een stevige westelijke wind wordt het behoorlijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle staat tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn nog 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
7: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
6: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
10: Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live. Met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Precies, en dat zei ABC bij Maandagavond Live op 14 september 2026. En ik zeg altijd goedenavond.
1: Goedenavond samen.
0: We zijn er weer.
1: Goedenavond.
0: We zijn er weer. Goedenavond. Oh jeetje, ga gewoon
1: even. Even dit, hoe heet zo'n ding ook alweer?
0: Een koptelefoon.
1: Koptelefoon.
0: Ja.
1: Die, pak, of die zet ik op en ik schrik helemaal. Er heb er iemand gezeten van over de 80. Die een beetje doof is. Oh, jongens, dat ding stond keihard.
0: Ah.
1: Maar zullen jullie daarop letten in het vervolg? Ik ben ook een oude man, hè?
2: Wat zeg je?
1: Ja, dat zeg ik.
0: Maar Ger, je bent er weer.
1: Ja.
0: Vorige week was je er even niet.
1: Ik was eventjes in Zuid-Limburg tegen de Belgische grens.
0: Wat gezellig.
1: Leek die vakantie.
0: Ja, nou, dat moet het ook. Precies. Ja. Laten we verder gaan, want jullie hebben ze ondertussen al gehoord, onze gasten.
3: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. Want één stem hebben jullie al kend. Dat is onze René.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, daar ben je weer, hè? René. Maar je hebt iemand meegenomen, René. Vertel.
2: Ik heb iemand meegenomen, ja. Damon.
4: Goedenavond.
1: Damon.
4: Hallo. Ja.
1: Oh, Damon zeg
4: ja,
1: je.
4: Nee, het is Damon. Ik zeg altijd
1: tegen... Het is een A, toch?
4: Nee, nou ja, het is van A. Ik zeg altijd tegen mensen... de acteur Matt Damon. Die kennen jullie wel, toch?
1: Zeker.
4: Nou ja, dat is het Merkels eens bruggetje.
1: Ah, dan heb ik het toch goed.
0: Hey, maar hoe vaak word je niet Damon genoemd?
4: Die is voorbijgekomen.
0: Ja, zeker.
4: Ik heb wat ik ook vaak meemaak is dat je ook wel... Ja, ik heet van achternaam Burgman... Maar men verwart er ook wel van Brugman. Ik zeg altijd van, ik verkoop geen keukens. Ik zou dat heel graag voor je doen, maar ik verkoop
1: dat
4: geen keukens.
1: Ook tegen mij zegt ze altijd Cor. Ik heet Ger Koreman. Ger Koreman, K.O.R. begint natuurlijk mijn achternaam. Ze zeggen dat Cor, nee, ik ben Ger. Oh ja, zeggen ze dan.
4: Ja,
1: dat is ook heel raar.
4: Dat mag soms heel vervelend, maar ja, kan je ook wel achterom om lachen. Natuurlijk.
0: Maar wat maakt het uit? René, waarom heb jij... Demon, zeg maar. Damon meegenomen.
4: Ja, wat doe ik hier?
2: Nou, Damon is... Damon is mij begonnen bij Radio Almere Online. Op de maandagavond van 8 tot 9 heb je een eigen programma. De muziekavond van Damon.
1: Ja, ja.
0: En waarom ben jij bij René begonnen?
4: Ik denk omdat... Ja, René zit natuurlijk een beetje in de beginfase natuurlijk van zijn radioshow.
2: Begin carrière.
4: En ik vond het heel interessant. Ik vind het radio maken, denk ik al sinds een aantal jaren... vind ik dat heel interessant om dat te doen. En ja, ik had zoiets van... Ja, René, je bent net begonnen. Ik denk van, ik zou wel graag willen helpen... of vlieguren maken in die strand. Dus vandaar eigenlijk.
0: En je gaat een eigen show presenteren.
4: Ja.
0: En waar bestaat het uit? Of is het gewoon puur alleen maar muziek?
4: Het is voornamelijk de muziek van nu. Dus zeg maar de Dua Lipa's, de Lady Gaga's, de Olivia Dean. Een beetje die hoek. Omdat het, ik wil toch wel een beetje mijn publiek een beetje trekken. De jongeren, de jeugdige mensen. Nou ja, 25, al tegen de 30. Maar dan maakt het niet, hè? Is dat nog jeugd?
2: Zo oud, hoor.
4: Ja, gelukkig. Moet ik me daar niet zorgen
2: over. Val je gewoon in de categorie bij onze zonen.
4: Oh.
2: Onze kleinzonen is bijna. Kleinzonen bij, ja.
4: Dat is mooi om te horen. Nee, maar in ieder geval de muziek van nu een beetje. En af en toe komen nog wel eens hier wat rubriekjes voorbij. Zoals twee uitzendingen geleden hadden we een rubriekje terug in de tijd. En zou je denken, terug in de tijd? Nee, we zijn wel zo oud. Nee, maar... Je ziet heel veel dingen van vroeger voorbij komen op sociale media. Waarvan je denkt van, oh ja, dat was er. Of ja, oh ja, dit hadden we. Vorige keer hadden we het over de love tester. En zo je denkt, kennen jullie een beetje de love tester?
1: Daar ben ik mee getrouwd.
0: De love tester.
4: Wonderbaarlijk. Liefde bestaat dus.
0: Maar ja, maar, de love tester, dan denk ik toch iets heel andere dingen. Maar goed, vertel jij maar even.
4: Het is niet die hoek. Nee, wat het namelijk zo was, het was eigenlijk een website. En dan moest je zeg maar je naam invullen en degene waar je een beetje een oogje op had. Nou, bijvoorbeeld met René, hè. René Yvonne. Nou, René tik dan zijn naam in.
2: Dat was 0% helemaal iemand anders.
4: Ja. Dit is niet de Yvonne waar ik mee...
1: Dat is eigenlijk digitaal vreemd gaan.
4: Ja, eigenlijk wel. En dan kwam je dus zeg maar uit van, oh ja, zoveel procent, bijvoorbeeld 50%, dan passen jullie bij elkaar.
1: Nee.
4: Nou, ik kan me nog herinneren toen ik op de basisschool zat, dat ik vaak dat soort dingen had gedaan, hoor.
1: Oké.
4: Van die website, ja.
1: Maar je hebt nu een vriendin of een vriend?
4: Nee. Ik ben nog vrijgezellig.
1: Oké.
0: Vrijgezellig. Maar René, Steven, je hebt die love test gedaan en er komt maar 2% uit, dan heb je een probleem.
2: Ja,
1: nee, of
2: het uit te leggen.
1: Niet verder vertellen, dan weet ook niemand.
2: Gewoon niet verder vertellen.
1: Nee. Nee. Ja.
0: Maar dat soort dingen ben jij dus van plan om te gaan doen?
4: Ja, ja, een beetje die hoek.
0: En wat is een beetje jouw einddoel, jouw stip op de horizon?
4: Sowieso groeien met gezamen met René. Ik denk dat het ook leuk is dat je ook die groei samen ook ziet met hoe dat allemaal verloopt. En natuurlijk, ja, als dit gek gaat uitlopen, wie weet natuurlijk. Ik ben nog een rookie, nog een jonge hond. Maar,
0: blaf is?
4: Nee. Dus we zijn niet hier op de Kamasutra-beurs. Dat gaan we nou weer iets te ver.
0: Nou ja, als jij blaf al met de Kamasutra-beurs.
1: Op zo'n hondje zet
4: ja, zie je wel.
0: Waar gaat het idee?
4: Dit wordt een speciale uitzending, nee. Maar gewoon blijven oefenen, blijven dit doen. En ik merk gewoon aan mezelf, hoe meer ik het in je tijd ook investeer en hoe meer ik ook dit doe bij René, hoe leuker ik het ook vind. En ik denk dat dat ook voor jullie natuurlijk ook wel geldt.
1: Ja.
4: Hoe meer je dit doet, of hoe leuk je ook het reacties ook krijgt, hoe leuker ook je het zelf ook vindt. Dat je er ook voldoening aan hebt.
0: Nou ja, wij zitten hier eigenlijk. Ja, waarom zitten we hier? Weten we ook eigenlijk niet.
4: Dat doen jullie.
1: Ja. Moet je anders doen op man.
0: Ja, precies.
1: Ik wil eerlijk zijn.
0: Ja. Zit je thuis alleen maar niks te doen. Ja,
4: René is wel voor mij de enige waar ik een beetje uitkijk naar maandag. De meeste mensen kijken niet uit naar maandag.
1: Nee.
4: Nou, ik kijk wel uit naar maandag. Want dan zit ik lekker bij René. Lekker,
0: nou, dat kan ik maar niet aan je vriendin vertellen. Oh, nee.
4: Nee, die heb ik niet. Ik kan er wel voor opbellen misschien. Maar nee.
0: Hey, maar het is 1 uurtje wat je gaat doen? Of 2?
4: Voor nu 1 uur. Misschien op een later moment uiteraard wel 2 uur. Maar dat is nog even gewoon even goed te bekijken hoe en wat.
0: En doe je werk, school of iets anders overdag?
4: Ja, ik werk als supportmedewerker ICT in Zwolle.
0: Oh, dus je weet al alles van de ICT af en dat naar goed zoiets.
4: Ja.
1: Je moet elke dag naar Zwolle heen weer.
4: Ja.
0: Nou, kan toch gewoon met de trein van Almere naar Zwolle?
4: Nee, ik doe het met de auto.
0: Oh, oké. Dat is niet milieubewust. En we krijgen straks Partij voor de Dieren.
4: Nee. Oei.
0: Ja, 8:30, Partij voor de Dieren.
4: Ik ben heel slecht bezig, ja.
0: Ik ben benieuwd hoe hij straks komt. Met de auto of met de fiets? Of met,
1: Ga je hem vragen?
0: Jazeker. Klein stukje. Maar goed. Maar heb je dan ook... Ik vroeg net naar je doel, hè. Uitbreiden bij René dan. Maar wil je als je later groot bent, dan misschien ergens... bij Veronica vroegen ze laatst iemand, geloof ik, om in te vallen voor Gerard Ekdom, geloof ik.
4: Ja, klopt. Ja.
1: Op die boot?
0: Ja, ook dat. Maar is dat...
2: Ja, ze hadden mij gebeld, ja.
0: Klopt. Of jij, maar jij kon niet. Maar is dat je einddoel bij een groot radiostation?
4: Ja, uiteindelijk wel. Alleen, tuurlijk. Ik denk, als ik echt, als ik groot mag denken, is het natuurlijk Radio 2. Dat komt ook een beetje omdat mijn moeder ook daarna luistert. Dus
0: zit je nu ook te luisteren?
4: Ja, ik denk het wel.
0: Dus niet te kijken, wel te luisteren.
4: Luisteren en kijken. Tegelijkertijd.
0: Moet je even zwaaien zo naar je moeder?
4: Dag, maar.
1: Ja, precies.
4: Zo.
1: Ja. Dag, moeder van Damon.
4: Mij lijkt het wel inderdaad leuk om inderdaad Radio 2 te doen. Of als je zeg maar een stapje terug wil doen, zeg maar 3FM. Ik denk dat dat ook wel een hele interessante zender
1: Radio
4: is.
1: Radio 2, een stapje terug, dan ga je door Radio 1.
4: Ja, maar dat is iets te serieus. Ik wil er wel een beetje lol gezelligheid in houden.
1: Oh,
4: dat kan je nog bij 3FM doen. Dat kan je ook wel bij Q-Music doen. Samen met Bram Krikke. Die is leuk.
1: Ja, die heeft
2: een maar Damon, als je bij mij zit, dan kan je niet hoog, kan je toch niet hoger?
4: Nee. Dit is de crème de la crème natuurlijk, hè?
1: Nee, jij zit op zolder, hè? Dat bedoel ik.
4: Ja, dat bedoel ik.
2: Ik zit heel hoog.
1: Ja, dan zit ik op het dak.
0: Maar René, is dat jouw eerste protégé, zeg maar, die bij jou is?
2: Ja, er hebben er nog een paar aangemeld. Het vervelende is, ik had jullie vorige keer verteld over het programma Woorden van Liefde. Dat er een dichteres met een schrijfmachine in de uitzending kwam. En helaas is er ermee gestopt.
0: Oh.
2: Dus ik ben een andere aan het zoeken. Een andere dichteres.
1: Ja.
2: Ik heb al iemand op het oog en die heb ik al benaderd. En ze zegt van, ik moet even kijken of ik in mijn tijd zit. En dat is erg jammer, want ik had me helemaal voorbereid op het programma.
1: Ja.
2: Dat.
4: Dit is tranentrekkend.
2: Als er nog luisteraars zijn die het vanavond horen, dan kunnen ze mij aanmelden.
1: Dinsdagavond hebben we hier de dijkdichters. Dat zijn allemaal dichters.
2: Allemaal dichters, de dijkdichters.
1: Ja, de dijkdichters. van de dijk.
0: Precies.
1: Maar nee, dat is echt, zo heet het ook, de dijkdichters.
2: Ja.
5: Als jij luistert vanavond naar mij,
1: dinsdagavond.
5: Meld je dan aan bij René.
1: Ja. Nou ja, het kan best zijn dat iemand van de dijkdichter zegt... ik wil naar Almere om 1 keer in de week in de gedichten doen. Waarom niet? Ja, afstand is geen bezwaar tegen.
2: Het is 1 keer in de maand dus.
1: Oh. 1 keer in de maand.
2: Okay. Wat leuk.
0: Maar is het niet wat voor ons?
1: Ik ben niet van het dichten. Ik ben van het openen.
0: Ja, echt waar. Hè? Dus dat geeft allemaal niet.
1: Nee.
0: Maar goed, zoiets dus. Wil jij dus een soort van candlelight-achtig iets gedichtenprogramma maken... meld je even aan. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Bij info. Maar dan meldt zich iemand aan.
0: En meldt hij gewoon gelijk al uit. En dan moet onze volgende gast staat gewoon alweer te trappelen van ongeduld. Maar degene die gaat door, waar moeten mensen zich aanmelden?
2: Dus, radio Almere Online. .nl.
0: Radio Online.
2: Andersom moet ik zeggen. info@radioalmereonline.nl.
0: Ja, precies. Daar kunnen mensen gewoon aanmelden als ze een soort van candlelight-achtig iets willen doen. Of een ander programma misschien wel.
2: Ja.
0: Going Back in Time. Of,
2: going Back in Time, ja.
0: Ja, precies. Top 40 van de vroegere jaren.
2: Ja.
0: En zelf heb je ook een programma?
2: Zelf heb ik ook een programma, ja.
0: En wat voor programma is dat?
2: Dat is, we hebben één keer in de zoveel tijd hebben we de top 30 van de Flevo Weekend Show. En natuurlijk wat ik net over had, Woorden van Liefde, het programma. En we hebben ook, Flevo Weekend Show geeft talenten een podium. Daar kunnen jonge talenten kunnen zich aanmelden als ze live willen zingen. Dus dan geven wij ze een podium voor het begin dat ze zeg maar verder gaan.
0: Ja, en komt Oes al bij je in de
2: stad? Oes, die komt ook.
0: Ja, ja, precies, want die, die is aardig aan het weg aan het timmeren natuurlijk. Ja. Dus nou, hartstikke leuk.
2: En er is ook een zangeres die, die had ze aangemeld bij The Voice. Dus die komt ook nog een keer.
0: Wauw. Is ze ook uitgekozen om in The Voice te zingen of in de voorrondes?
2: In de voorrondes.
0: Ja, oké. Dus ze staat dan niet op het podium met de televisie erbij.
4: Nee. Nou, dat is jammer.
0: Ja, precies. Nee, ze is hier ook geweest. Dus dat was hartstikke leuk. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, nou, die moeten we even melden nog? Zijn nog belangrijk?
4: Nee, ik denk, ik heb er hartstikke heel veel zin in om met René dit te doen. Ja, af en toe zit hij ook nog een beetje bij mijn programma. Even een beetje bij te kletsen. En soms zeg je nog wel eens dingen van het nu. Ik denk, als ik nu jou ga zeggen, wat is de dep? Weet je wat de dep is?
2: Leg eens uit.
4: Dat is een beweging dat je zeg maar zo doet.
2: Ah.
4: Dat is in, voor mij was dat in 2008, 2019 was een heel ding.
2: De dep.
4: De dep.
2: De dep.
4: De dep. De dep.
0: Vorig jaar was het 6-7.
4: Ach nee, alsjeblieft. En we hadden ook nog de Italiaanse brain rot. Met,
2: maar de dep, is dat een soort dans of zo?
4: Nee, nee,
0: gewoon alleen maar dit. Dep.
4: Ja, hier, hij doet het. Kijk.
0: Ja, precies. Ik heb je ook jongere kinderen en kleinkinderen. Dus. Maar goed, tot zover weer even Radio Almere Online, zoiets toch?
2: Ja, en jullie komen ook een keer langs.
0: Wij gaan zeker bij jou langskomen. En wie weet, nou ja, ben jij zo leuk en zo een contract voor ons onder ons neus aanbieden.
1: Hoeveel stoelen heb je? Want we nemen wel gasten mee natuurlijk.
2: De gasten mee.
4: We hebben er drie. Kijk, we hebben er drie.
2: 99,5
1: stoelen.
2: 99,5.
0: Ja. Nee, anders neem we gewoon stoelen van hier mee.
1: Nou, dat kan ook.
0: je weet nooit wat voor contract René ons onder de neus duwt.
4: Ja, en dan iedereen denkt, gaan jullie verhuizen?
0: Dus en anders krijgen we gewoon voor twee cola's en een lolly doen we veel hoor.
2: Ja? Oké, ik zal het onthouden.
0: Hey heren, heel veel succes en tot de volgende keer.
4: Ja,
1: leuk dat jullie er waren.
4: Succes met jullie uitzending.
2: Bedankt voor de uitnodiging.

0: Boyzone en Love Me For A Reason. En daarvoor nog Bow Wow Wow en I Want Candy. En het allemaal bij Maandagavond Live.
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd weer voor een goed gesprek. Want we gaan dan weer verder met onze tweede gast. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
2: Goedenavond, Helene Boudry van Ballydance Lelystad.
3: Dag Helene.
0: Dag Helene.
3: Wat leuk dat je er bent.
0: Nou ja, weer bent eigenlijk, hè?
3: Ja.
2: Dat ik er weer ben. En ik heb een cadeautje voor jullie meegenomen.
3: Oh, kijk.
0: Oh jee. Moeten we het aantrekken? Oh nee, gelukkig.
2: Nee.
0: Ja, ik weet het nooit, hè. Met een bellydance, dat ik in één keer een bellydance ben.
4: Oh, wat leuk.
2: Voor Dave.
4: Wat leuk.
0: Wat leuk.
4: Dat is voor over je hoofd.
0: Ja, voor jou wel. Niks meer aan doen.
2: Voor je koptelefoon niet.
0: Maar vertel even, je bent hier gezellig, hè. Langskomen, omdat...
2: Nou, ik heb een heleboel nieuws, maar eigenlijk kom ik vandaag langs om over de masterclass van zaterdag te spreken. En als er nog tijd over is, nog over andere projecten. Ja. Maar anders kom ik een ander keertje gewoon weer...
0: Ik zou zeggen, barst gewoon helemaal los.
2: Aanstaande zaterdag dan geef ik samen met Sattar Al-Saadi, onze meest beroemde Arabische percussionist in Nederland, een masterclass... Oriëntaalse ritmes, Arabische ritmes en Oriëntaalse dans in Theater Poza. En zijn broer Safa Al-Saadi, die komt ook.
3: Ja.
2: En Safa Al-Saadi, die is eigenlijk in Noorwegen net zo beroemd als dat Sattar hier in Nederland is. Hij is, naast dat hij muzikant is, is hij ook componist.
0: Ja, wie kent ze niet?
3: Ik niet.
2: Oh, jij jullie niet. Nee. Maar de meeste mensen die van Arabische muziek houden, die kennen deze twee broers. Ja. En het leuke is, dat zullen we straks, hè, aan het eind zullen we ook even een stukje van de muziek van Safa luisteren. Het leuke is ook dat ze ook samen natuurlijk veel doen. En ze komen dan ook samen mij helpen met de workshop. Want Sattar weet ontiegelijk veel natuurlijk over ritmes, over Arabische ritmes. En samen weten ze weer heel veel over Arabische muziek. Dus een goede buikdans kan niet zonder ze.
0: Wat is het verschil tussen de Arabische ritmes en dan de Europese ritmes?
3: Ja.
2: Er zijn heel veel verschillen in tellingen. Dus bijvoorbeeld in Arabische ritmes heb je bijvoorbeeld wel eens een... Wij hebben in de Europese ritmes vaak een 2/4 of een 4/4 ritme. Maar in Arabische ritmes heb je wel eens een 17/10...
0: Tuurlijk, een 17/8.
2: Je hebt heel veel hele ingewikkelde ritmes. En, maar die wel heel boeiend zijn. En die ook te maken hebben met bepaalde stijlen in de Arabische muziek. En de Arabische muziek is natuurlijk heel rijk. Hè? Heel veel klassieke muziek, maar ook heel veel verschillende thema's. Hè? Mu'ashahat heb ik wel eens over verteld, hè? Poëzie. Op muziek, Arabische muziek met Andalusische invloeden bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, ik zal daar niet te veel over uitweiden. Wij gaan aanstaande zaterdag daar een hele leuke 5 uur durende workshop over geven. Daarom noemen we
0: 5 uur?
2: 5 uur. Daarom noemen we het een masterclass. En mensen kunnen zich nog opgeven via heleneboudry@gmail.com. Voor deze masterclass, want we hebben nog plaatsen vrij. En het is dan 2 uur lang drummen op de Dabuka. Arabische ritmes leren van Sattar Al-Saadi. En daarna komt de melodie erdoorheen. Dus dan komt Safa meespelen. Misschien dat Christine Gauri nog mee komt spelen op de kanoen.
3: Dus het is echt een muziekmiddag is het eigenlijk. Hmm. Arabische muziek.
2: En dans.
3: Ja, en dans.
2: Want daarna ga ik vertellen... Hoe pas je deze ritmes toe in de dans?
3: Ah,
2: en hoe gebruik je deze ritmes? Bijvoorbeeld door met sagat te dansen. En
0: je scheldt me niet uit nu, hè? Nou, ik weet het niet.
3: Ja, je weet het nooit. Nee.
2: Sagat zijn van die koperen cymbaaltjes, hè, waar je muziek mee maakt. En daar kun je ook ritmes mee kleppen. Ja.
3: Maar kennen ze in de Arabische muziek ook de Europese muziek?
2: Ja, zeker.
3: 1, 2, 3.
2: Ja, nou het leuke.
3: Ze zullen ze niet kennen, denk ik.
2: Een wals kennen ze. Ja. Maar hij heet in de Arabische muziek... heet hij Samay Darij.
0: Tuurlijk. Dat wist ik heus wel.
2: Doem, tek, tek, doem, tek, tek.
4: Daar wordt aan de deur geklopt.
2: Hard geklopt.
4: Nee, ja, dat is, ja. Europa.
2: Ik zal even een foto van de broers laten zien. Waar is de camera?
3: Daar, voor je neus, daar is de camera. Kijk, ik kan hem daar zien, zie je?
2: Kijk, dat zijn ze.
0: Dat zijn de twee broers. Ja, ja. Hey, From Oslo to Baghdad, dat is de muziek.
2: Nou, dat is een van de vele nummers die Safa heeft geschreven.
0: En dat is een beetje de uitleg ook van de muziek dan?
2: Nee, maar dat wilde ik vanavond even aan jullie meegeven om te laten horen aan het publiek, zodat je een beetje idee krijgt wat Safa dan eigenlijk doet. En waar Sartar dus ook altijd heel erg druk mee is als hij met Safa op pad is. Dit stuk heeft Safa geschreven, heeft hij gecomponeerd. En het leuke is, hij heeft het gemaakt op een gedicht wat geschreven is door zijn overleden broer.
0: Oh.
2: En dus de broer van hun, Mohammed, die heeft het gedicht geschreven. En Safa heeft daar een muziekstuk op gecomponeerd. En Safa hoor je ook zingen. En je hoort de percussie en de fluit, hoor je Sattar.
0: Zullen we een klein stukje gewoon luisteren?
2: Laten we doen.

0: Maandagavond live is gewoon internationaal.
1: Wel, het is wel een mooi studio. Ik had dit soort muziek niet verwacht. Wat klassieker, wat ja, weet ik niet.
2: Heel toegankelijk vind ook, hè?
1: Ja, maar ik vind het heel goed. Het is echt heel goed.
2: Ze zijn ook heel goed.
1: Ja. Nou ja, dat zou ik wel. Nee, maar ik verwacht niet. Ik heb geen idee wat, maar ik had een ander idee. Maar ja. Ik weet niet waarom.
0: Nou ja, meestal is het. Ja, je mag het misschien niet zeggen, maar we zeggen het gewoon toch. Het is een beetje huilerig, jankerig, hè? Ja.
2: Melancholiek.
0: Ja, en dit klinkt wel een beetje.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, je zegt.
0: En je kan ook niet stilzitten. Ja, jij wel, maar.
1: Ik wel, ja.
0: Ik denk dat ik eens een masterclass ga volgen. Zo soepel ben ik met mijn.
2: Nou, kom lekker.
0: Nou, wat denk
2: lekker
0: niet.
2: Drummen.
0: Dit is dus de muziek waar je dan zaterdag los gaat.
2: Zeker gaan we dit gebruiken, maar ook vele andere muziekstukken. We gaan vooral dansen en spelen met de muzikanten. En gebruik maken van hun kennis. En gebruik maken van mijn kennis natuurlijk.
0: Ja. Ja.
2: Om het weer toe te passen in de dans.
0: Ja.
2: Ja. Dus dat. En het liedje dat gaat dus over Wij zijn witte duiven en wij brengen vrede.
0: Ah, una paloma blanca.
1: Alle duifjes op dit.
0: Ook?
1: Ja. Alle duifjes op de piramide dan.
0: We schudden ze gewoon allemaal uit onze mouwen.
2: Zij zijn beide van Irak, hè?
1: Nou ja.
2: Ja, zij zijn Irakees. Ja.
1: Hoe ben jij toegekomen om dit te gaan doen? Omdat je bent in die landen geweest. We kennen elkaar al heel lang, hè. Ik zie je bij de piramides, althans, ik zie je bij in Egypte was dat, geloof ik. Mm-hmm. Hoe ben je ertoe gekomen om dit te gaan doen?
2: Het is eigenlijk van iets kleins naar veel groter gegroeid, hè. Ik ging op buikdansles en daarna is het mijn passie geworden. En ben ik me ontzettend gaan verdiepen erin. Heb ik opleidingen gevolgd en heel veel studie gedaan. En nu groeit het de pan uit, zeg maar. Ja, volgend jaar heb ik een heel mooi nieuw project. Ik weet niet of er nog tijd is om erover te vertellen.
0: Jij hebt nog drie minuten mag je nog volgen.
2: Ah, oké. Want ik ben bezig met een theaterstuk te maken. Op een heel klassiek nummer. Dat heet Carriet Alvingan. Dat gaat over een koffiedikkijkster die een jongen de waarheid, of de zijn toekomst voorspelt door het koffiedik te lezen. En dat is een nummer wat gezongen wordt door Abdel Halim Hafez. En deze zanger is in 1977 overleden. En daarom dacht ik, het is in 2027, 50 jaar geleden, dat deze zanger is overleden. Ja. En dit jaar, 50 jaar geleden, dat Carriet Alvingan voor het laatst heeft gezongen. Het was zijn zwanenzang. Voordat hij stierf. Ik denk, daar ga ik wat mee doen. Daar ga ik een theaterstuk op maken. Dus dat heb ik gedaan. En daar ga ik jullie heel graag een volgende keer heel veel over vertellen. Als het mag.
0: Zeker, je mag altijd terugkomen. Ja. Wij zijn altijd voor iedereen in Lelystad en omgeving. Om te vertellen hier op de radio van wat je aan het doen bent.
2: Ja.
0: En dat kan van ons alle kanten op. Of het nou buikdansen is, of een vouwclubje, of een wegracefiets. Wij zijn van alle markten thuis. Je hoort het, hè? Maandagavond live internationaal tegenwoordig.
2: Zo is dat.
0: Nee, wat leuk. Hoeveel mensen kunnen er nog zaterdag meedoen met je?
2: Ik denk dat we nog wel plek hebben voor 5.
0: Oké, en waar kunnen mensen nog één keer noemen? Geen keer je e-mailadres?
2: Mijn e-mailadres is heleneboerdrie@gmail.com.
0: Nou, we zien je heel snel weer terug om over je theatertour te praten. En dan kijken we.
1: Dan kunnen ze via POSA, hè?
2: Via POSA, via POSA kan het ook.
0: Ja. Ja, precies. Bij POSA wordt het zaterdag. Hoe laat begint het?
2: Het begin om 12 tot 5.
0: Precies. Dus als jij nou gewoon even niet je dansschoenen wil aantrekken. Ja, ook natuurlijk, maar ook je muziek.
2: Dabuka.
0: Precies. En dan scheldt ze ons weer uit. Maar goed, geeft niet. En gewoon even je heupen los wil gooien. Kan het allemaal aanstaande zaterdag. Heel veel succes en tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Ilse de Lange. So Incredible. Ja, dit nummer is gewoon weer helemaal hot aan het worden, omdat het met een TikTok-filmpje is geweest. En het hele nummer komt helemaal weer terug. Staat ook weer in de top 40.
1: Ja,
0: dus ja, het is heel erg apart dat gewoon TikTok dat allemaal teweeg kan brengen. Ja, het stadshart van Lelystad bruiste zaterdag van de activiteiten en optredens. De vier culturele instellingen vierden in en buiten hun locaties de traditionele start van het nieuwe seizoen tijdens Lelystart. En daarmee lieten ze zien wat Lelystad allemaal te bieden heeft op het gebied van amateurkunst, cultuur, theater, dans, muziek. En konden de mensen ook zelf

0: workshop volgen. De bibliotheek was traditioneel het domein van kinderen en de jeugd, hetgeen altijd een enorme gezellige drukte op het levert. En op het podium bij de Waag organiseerde Corneel allerlei optredens en op het grasveld voor de Kubus was er een kunstmarkt met producten en het aanbod van lokale kunstenaars en organisaties. Maar er kon ook worden ziplined in de grote zaal van de Agora. En voor het theater was er een gezellige familieplein. En de Kubus zelf stond ook bol van de activiteiten waar mensen middels workshops ook zelf aan de slag konden. En bij binnenin verzamelden zich de dichters van Lelystad. Het leverde het stadshoofd van Lelystad zaterdag op allerlei plekken en momenten een ongekende drukte en gezelligheid op.
1: Ja, ik ben er geweest. Ik moet zeggen, het was echt een feestje die dag. Kan
0: ja,
1: anders
0: ik heb ook gelezen en gezien, foto's gezien. Ja, het was echt weer...
1: Ik ben op het Agoraplein was het natuurlijk leuk. Het was in de Kubus was het leuk. Er was zoveel te doen voor mensen. Ja. Nou, het was echt... Ik moet zeggen, jongens, dit is Lelystad perfect. Echt waar.
0: Ja, nou ja, je kan niet anders zeggen. We kunnen ook zien dan wat er gewoon de komende seizoen allemaal te doen is. Ja, en wat ook er dat aangeboden wordt.
1: Daar is het voor bedoeld natuurlijk. Maar,
0: precies.
1: Maar het is gewoon, die dag is gewoon leuk. Alles wordt er gedaan en alles. Ik vond het heel leuk, kan niet anders zeggen.
0: Ja, en het was ook heel druk. En ja, het weer speelde natuurlijk ook mee. Dat
1: weer deed
0: ook
1: mee, alles.
0: Maar ja, weet je, ik denk wel, als je wat zocht op cultuur, theater, dans, amateurkunst, er was genoeg te doen. En genoeg aanbod waar je ook gebruik van kan maken.
1: Ja, ook dat. Ook
0: dus mensen kunnen gewoon gezellig leuke dingen doen.
1: Ja.
0: Was ook gelijk met natuurlijk de, hoe heet het, de Open Monumentendag.
1: Ja.
0: Was ook toevallig die dag. Was ook leuk.
1: Ja.
0: Ook druk.
1: Ik had weer de bustour georganiseerd op zondag, hè, naar Blok van Kuffelen.
0: En hoe was dat?
1: Ja, dat was geweldig. Twee bussen vol. En Blok van Kuffelen, daar zijn we gestopt. En dan daar stond iemand die ooit op het Werkeiland... Dat is ook Werkeiland Almere, hè. We hebben ook in Lelystad het Werkeiland. Maar dat is Werkeiland Almere. En die vertelde het hele verhaal over de trekvogel, die hut die er gestaan heeft. Waar hier was zo'n sociale opvang, waar je kon eten en drinken. Dat was ooit voor de werkers daar. Maar later is dat een beetje restaurantachtig geworden. Dat is allemaal gesloopt. En dat vindt hij jammer, want dat is een stukje historie van Almere ook. Almere is daar begonnen uiteindelijk. En hij vertelde ook over die mensen die daar werkten. Die woonden daar ook. Er staan een aantal woningen op dat eiland. En die hebben een atoomschuilkelder. En dat weet heel veel.
0: Atoomschuilkelder.
1: Ja, ik wist dat. Ik wist dat. En, maar hij vertelde dat ook. Kijk, die mensen die daar werkten bij het gemaal. Dat is uit de Koude Oorlog namelijk. Niet uit de Tweede Wereldoorlog. Toen bestond het nog niet. Maar in de Koude Oorlog was dat. Als het gemaal moest. Als die mensen daar werkten. Was het idee. Als die bommen vallen. Gooien ze die gemalen stuk. En dan overstroomt die polder. Daar beginnen ze mee. Dus die mensen die daar werkten. Die hadden, onder hun huis hadden ze allemaal een atoomschaalkelder. Nou, die mensen die er stonden, uit die bus, die wisten niet wat ze hoorden natuurlijk. Maar het was zo mooi. En terug zijn we dan stoppen op de parkeerplaats langs de dijk. En daar is die Big Banner, hè, dat Amerikaanse bommenwerper, die is daar ooit opgehaald.
0: Ja.
1: In die 75, toen ik in de bus heen en weer reed in Amsterdam, over de dijk, waren ze daarmee bezig. Daar is een dijkje aangelegd, de Oostvaardersplas in. En toen hebben ze dat vliegtuig opgegraven. En er is één man, het was een Amerikaans, en er zaten 10 man in. Eén heeft het overleefd. Die is ook bij de opgraving geweest. Charlie Taylor, die is er ook bij de opgraving geweest. Het is ook een heel verhaal. En er zaten mensen in het vliegtuig, waar de foto's, tekeningen van die vliegtuigen en foto's. Presenteren we dat bij de presentatie. En daar zie je het vliegtuig. En dan zie je achterin zie je schutters. Je ziet voorin helemaal schutters zitten met allemaal dingen. Weet je, er zijn een bom aan boord. Maar het vliegtuig is natuurlijk neergestort. Die motor was uitgevallen en door een afweergeschut van de Duitsers. En die is neergestort, maar is in elkaar gekrompen helemaal. Dus die mensen konden er ook niet meer uit. Er zijn er 3 met een parachute uitgesprongen. Want het was december, hè? Die zijn verdronken. Ja. Door de kou.
0: Omgekomen
1: door de kou. En die Charles Taylor, die was eruit gekomen. Die is opgepakt door een Duitse patrouilleboot. Die heb in Duitsland gevangen gezeten. Na de oorlog vrijgekomen. Maar de rest was allemaal overleden. Die zaten nog in dat vliegtuig. Dus die man heeft erbij gestaan terwijl zijn maatjes uit het vliegtuig werden gehaald.
0: Dat is wel heel heftig.
1: Veel vreselijk is dat.
0: Ja, en ik hoorde vandaag ook op de radio dat eigenlijk de herinnering aan de oorlog wordt. De mensen die het nog leven, wordt het steeds minder natuurlijk.
1: Ja.
0: Want de oorlog is, nou ja, wat is het, 80, 85 jaar geleden. Ja. En de mensen zijn allemaal, 90, 100, 110, weet ik wat allemaal. Dan houdt het wel op, hè.
1: Ja.
0: En wij moeten wel die verhalen natuurlijk doorvertellen met z'n allen, want dat heel belangrijk is.
1: Oh ja, dat zie je in België al sterk. Hè. België heeft in de Tweede Oorlog niet zoveel meegemaakt, in de Tweede Wereldoorlog. Maar in de Eerste Wereldoorlog wel. Die speelt daar nog altijd. Elke stad heeft een monument over de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En ik kom veel in België en ik vind het altijd heel mooi.
0: Ik heb
1: een boek over geschreven, over de Eerste Wereldoorlog in België.
0: Wij hebben binnenkort ook weer een monument, maar goed.
1: Ja, dat kost me 3 miljoen, dat valt wel weer mee.
0: Nou, niet overdrijven, maar het gaat wel aardig die kant op, ja. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: Nou, mooi het einde.
1: You don't have to say you love me.
0: En het einde van Elvis.
1: Ja, zeker. Een mooi nummer, hè?
0: Nou.
1: En daarvoor hoorde je nog Numidia en John West en Habibi. Een nieuw nummer. Nee, een Nederlands nummer. Tot zover weer even het eerste uur, Ger.
0: Ja, ging snel, hè?
1: Ja, het is in het tweede uur komt er alweer aan. Want wat hebben wij allemaal in het tweede uur?
0: Nou, we hebben straks Wim Heijmissen. Die is van het Oostzol. En die gaan in de drukte ook een aantal plaatsen. Een dag organiseren voor wat oudere mensen. Met koren en muziek en dat soort dingen. En allemaal leuke dingen. Ik ga het zelf presenteren. Die middag hebben ze me voor gevraagd. Ik lees ook nog wat voor uit mijn boek. Dat soort dingen. En daarna hebben we Tom van Welf. En Tom van Welf die is van de Partij voor de Dieren.
1: Ja, eigenlijk zou Sophie komen.
0: Sophie zou komen,
1: maar die is ziek. Maar die is ziek.
0: Ja, die meldde zich vanmorgen ziek. Dus zij is nu Tom gevraagd en die wil wel komen. Dan gaan we eens even vertellen. Dat was de partij die voor het raadsakkoord was.
1: Ja, zij hebben ook ingestemd met het raadsakkoord. Ja, dan gaan we even vragen van waarom hebben jullie voorgestemd. Ja. Ja. Maar ook van waarom wil je in de politiek? Normaal vragen we dat natuurlijk aan de fractievoorzitter. Maar goed, we kunnen ook aan de fractie.
0: Ik wil ook even vragen waarom het Partij voor de Dieren heet. Want mensen zijn eigenlijk ook dieren, biologisch gezien.
1: Ja. Nou ja, en ik wil ook even kijken, die grapjes die altijd gemaakt worden. Als je een mug doodslaat, krijg je dan last met de Partij voor de Dieren. Nou, dat soort,
0: ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, goed. Dat
0: maar
1: soort
0: je zou eigenlijk de Partij voor de Dierbaren moeten noemen. Hè? Het dier zit er dan in en dierbaren zijn wij.
1: We gaan het vragen allemaal straks. Ja. Om 8:30 komt hij. En tot zover weer even maandagavond live het eerste uur. Tot straks.
0: Tot zo.
1: Na 8:00.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: stil. En de tweede uur begint inderdaad heel stil bij Maandagavond Live. 14 september alweer. We zitten alweer op de helft van de maand.
1: Hard, hè? Ja, gaat echt hard, hè?
0: Ja, voordat je het weet is het alweer... Hè?
1: Ja, niet te geloven, joh.
0: Maar ja. Maar goed, het is een beetje gek weer ook, hè. Soms is het een beetje warm, dan is weer regen en weer wat frisser.
1: Morgen weer een hele warme dag.
0: 25 graden, ik snap er allemaal niks meer van.
1: Maar goed. Maar ze kunnen het slecht voorspellen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Dus echt, ik zou in Limburg zou slecht weer hebben de hele week. Ik heb de hele week zon gehad.
0: Ja.
1: Echt waar.
0: Hey, we zouden eigenlijk een gast hebben.
1: Ja, Wim Heijmersen zou komen van Oosel. En, maar hij is er nog niet. Ik heb geen idee. Ik heb hem, althans via een ander, die hebben hem doorgegeven. Maar dat geeft niet. Ik zit in de organisatie. Ik presenteer die middag ook. Dus ik kan daar iets over vertellen.
0: Oh, jij hebt gewoon het programma dus.
1: Ik heb het programma hier.
0: Nou, dan ben jij even Wim Heijmersen van Oosel.
1: En Oosel, dat staat voor Overleg Seniorenorganisatie Lelystad. Het is een dag van de ouderen. Op zaterdagmiddag 3 oktober. En het is van 2 tot 5, geloof ik. Even kijken. Vanaf 1 uur. Ja, ik lees het verhaal uit mijn boek, hè, over Oosterswaardersdijk. Ga ik wat verhalen vertellen. Er is een inloop met koffie, thee, gebak. De dansschool, er is een dansschool. Ik doe de opening. Er is een dansworkshop door dansschool Biodansa. Om 10 minuten is een pauze. Dan Wilco Knol over een levenstestament. Hè, dat is ook belangrijk voor ouderen. Dan is er weer een pauze met frisdrank en bittergarnituur. Dat is allemaal gratis. Alleen als je alcohol neemt, dan moet je zelf betalen natuurlijk. Maar alles is voor de rest gratis. Ja, dan is er een zanggroep die zingt. En dan, dan ga ik weer vertellen over het boek. Nou, dan krijg je een sluiting met een stukje boek. Ja, we hebben de ruimte tot 5:30. Dus er zit de nodige speling qua tijd in. Maar het wordt echt een leuke middag voor die mensen. Ze hebben het al jaren georganiseerd.
0: Waar wordt het georganiseerd?
1: In Atol Plaza.
0: Atol Plaza.
1: Atol Plaza. Ja, en is heel leuk.
0: Moet je ervoor opgeven of kun je gewoon langskomen en naar binnen wandelen?
1: Ze deden het vroeger in het stadhuis, maar de gemeente heeft dat nu gezegd. Dat kan niet meer. En nu hebben ze Atol Plaza, maar ja, daar kunnen maar 75 mensen in. In het stadhuis zaten soms 150, 200 mensen voor zo'n oudere middag.
0: Maar waarom doen ze dat niet meer dan?
1: Ja, dat mocht niet meer van de gemeente.
0: Ja, oké, maar hebben ze geen reden opgegeven?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat, zo jammer.
1: Ik zit niet in het bestuur, ik help ze met alle dingen, weet je wel, en zo. Maar... ja, dat wordt een hele leuke middag voor mensen, voor ouderen. Hè? Echt waar. Hè? Een hoop uitleg over testamenten en dat soort dingen.
0: Nou, wat jij zegt testamenten. Ik begreep een beetje in mijn omgeving dat best wel wat mensen dat nog niet geregeld hebben.
1: Nee.
0: Of dat ze denken, ver van mijn bed, show, dat komt allemaal wel. Maar het kan morgen natuurlijk al bij mensen afgelopen zijn. Hè? Dus
1: ja, zeker,
0: regel gewoon dat goed. En ik weet, dat kost even wat centjes.
1: Ja.
0: Maar zorg gewoon dat het geregeld is.
1: Van ze staan daar vaak niet bij stil. Ik zei iets vertellen. Ik heb een hele goede huisarts. Moet ik eerlijk zeggen. Dr. Ahmadi. Die komt uit Afghanistan. Maar een hele goede huisarts. Die belde vorige week. Die zegt, ik wil een afspraak met jullie maken. Om eens te praten over het hele ouderdom geworden. Oudere zorg eigenlijk.
0: Ja.
1: Er is een site en daar moet je even op kijken. En er staan allemaal dingen wat je oud wordt. Het testament, maar ook euthanasie. Allemaal dat soort dingen staan erop. Ik wil er gewoon even met jullie over praten. Wat willen jullie nou eigenlijk als je oud wordt? En er gaat wat gebeuren met je. Nou, hoe lief is dat? Dus donderdag hebben we een afspraak met. En dan gaan we dat allemaal vastleggen.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want mensen vergeten wel eens dat als je... Hè, nu denk je, dat duurt misschien nog 15, 20. Misschien wel bij sommigen wel 50 jaar.
1: Dan morgen afgelopen zijn.
0: Maar je kan inderdaad dement worden. En als je het niet geregeld hebt, kan het daarna niks meer. Als je het niet, en sommige mensen zeggen van... Nou, als ik een kastplantje word, kan je gewoon de stekker eruit trekken. Ja, maar als je het niet geregeld hebt, werkt dat niet dat zo in Nederland. Nee. En dan mag je niet. En dan moet je inderdaad voortleven als kastplantje. Ja. Met alle gevolgen voor je nabestaanden.
1: Ja. Nou, en dat soort dingen worden dus ook verteld op die bijeenkomst voor ouderen.
0: Misschien kunnen we zo'n persoon ook een keer uitnodigen bij Maandagavond Live.
1: Ja, dat zou.
0: Als jij nou daar contact mee zoekt...
1: Ik neem even contact met hem op en dan...
0: Vraag om gewoon uit te leggen wat moet je... En dan is het niet alleen als je boven de 70 bent... Ja, maar ook
1: idee.
0: Gewoon misschien wel boven de 20. Gewoon eens uitleggen het nut en noodzaak hiervan... Zodat we ook daar onze luisteraars en kijkers wat aan mee kunnen geven. Goed, tot zover weer even. Nieuws uit Lelystad.
2: Hi.

0: Houston en One Moment in Time. Ze schreeuwden het uit. En daarvoor nog John Legend. En die zong What a Wonderful World. Ook een mooi nummer natuurlijk. En nou ja, laten we maar gewoon nieuws doen.
1: Maandagavond live.
0: Ja, de Spaanse politie heeft begin september een 22-jarige ladiesedeling aangehouden die voortvluchtig was. De man heeft op 8 juli zijn enkelband doorgeknipt waarmee hij naar huis was gestuurd om zijn strafzaak af te wachten. En het gaat om een van de zogenaamde Kempenaargroep, een bende die in 2024 verantwoordelijk was voor inbraken, bezit van vuurwapens, bedreigingen, overvallen, drugshandel en het ronselen van minderjarigen om criminele klusjes te doen. En de man heeft al een jaar in voorarrest gezeten, maar bij een zitting in maart besloot de rechter dat hij naar huis mocht, maar wel huisarrest door middel van een enkelband kreeg. En de ladiesedeling is samen met 3 andere verdachten hoofdverdachte in deze zaak. De behandeling van de strafzaak tegen de 4 staat voor dit najaar gepland. En de politie gaat nu proberen hem inderdaad thuis te brengen. En Spanje is om uitlevering van de verdachte gevraagd.
2: Ja, ik heb ook zo'n groep. Ik woon ook de Kempenaar.
0: Ja, jij bent eigenlijk
2: een, ik heb ook een Kempenaar groep. We show de boel altijd maandagsmorgens met die hele groep. Dat is heel leuk hoor, echt waar.
0: Maar is dat ook, ook een enige verband tussen de Kempenaar groep en jullie show de boel Kempenaar groep?
2: Nee, die mensen in show de boel zijn wel boven de 70.
0: Nou ja, kan je ook crimineel zijn, toch?
2: Nou, crimineel in het lichaam.
0: Crimineel in het lichaam.
2: Lichaam, ja.
0: Nee, maar goed, het is goed dat hij gepakt is. En ik denk dan altijd van, hij krijgt dan, jij hebt best wel wat op je kerfstok, ja. Opa praat.
2: Ja.
0: Dan krijg je een enkelband om daar thuis uit te zitten.
2: Ja, en die kun je doorknippen.
0: Ja, wel, dat kun je niet doorknippen.
2: Dat snap ik ook niet.
0: Hè? Nee, maar dan denk ik van, waarom ga je dit soort criminelen dan thuisarrest geven?
2: In de middeleeuwen krijg je zo'n stalen ding om je voet. Met een ketting eraan.
0: Ja, maar dan ging ook je hoofd eraf.
2: Ja,
0: of je hand.
2: Ja, vind ik ook een goed idee, hoor.
0: Je hoofd
2: voor sommigen. Nou, voor sommigen wel.
0: Ja, toch? Goed, voordat we helemaal doordraven, gaan we gewoon nu even lekker naar Taylor Swift en daarna Stevie Wonder. En daarna gaan we het gesprek met Partij voor de Dieren. Dieren.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. En daarvoor hoorde je nog The Fate of Aphelia van Taylor Swift. En we gaan snel verder met...
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
2: Goedenavond, ik ben Tom van Welt, 39 jaar. En ik ben fractieassistent bij de Partij voor de Dieren.
0: Ja, want eigenlijk zou Sophie van Roosman al komen. Ja.
2: Klopt.
0: Maar die ligt gewoon met koorts op bed.
2: Ja, dat was echt super balen. Ze had hier heel graag willen zijn. En, maar goed, ik ga de honneurs waarnemen vanavond. Voor.
0: Ja, en dan kan je weer hartstikke goed. Partij voor de Dieren. Nou, de naam zegt het bijna al natuurlijk. Maar waar staan jullie voor?
2: Waar staan wij voor? Ja, wij staan voor het opkomen voor de stemlozen. Wij komen juist op voor alles wat leeft op deze aarde. Wat waar geen stem heeft, waardoor wij zeggen van joh, daar moet ik even opgekomen worden.
0: Jullie zijn dit jaar met één zetel de raad. Lelystad binnengekomen. Hulde.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, toch? Ja,
2: daar zijn we echt super blij mee. Daar hebben we ook heel lang aan gewerkt. Ook met onze werkgroep al. We hebben een paar jaar voorbereiding gehad. En het is eindelijk gelukt. En
0: wat heeft het zo'n succes gemaakt?
2: Ik denk omdat wij als een van de weinigen een ander geluid geven. Hè. Kijk, je ziet ons langs het Dreven schoonlopen. Wij laten echt zien dat we het... goed voor hebben met Lelystad en dat wij graag het groene karakter willen behouden. En dat de dieren hier ook een stem gaan krijgen.
3: Maar waarom heet het de Partij voor de Dieren? Want mensen zijn toch ook dieren? Biologisch gezien, hè?
2: Klopt helemaal. Alleen net wat ik zeg,
3: Partij voor dierbaren. Dieren en baren. Dierbaren. Lijkt mij, hoor.
2: Zou je ervan kunnen maken? Nee, maar er is ooit voor gekozen om inderdaad te beginnen met Partij voor de Dieren. Omdat dus dieren echt totaal altijd onderdeden in de wet. In de rechten, in alles. Ja. En wat ik al zei, geen stem hebben. En ik ben blij dat er een partij is gekomen die hen ook nu een stem vertegenwoordigt.
3: Ja, ja, dieren kunnen niet praten. Dat is het enige verschil met mensen natuurlijk.
0: Hè? Hey, maar jullie zijn Partij voor de Dieren. En als je bij zo'n partij wil aansluiten... ik heb hele gekke ideeën. Van wat moet je dan aan bepaald, mag je geen vlees meer eten bijvoorbeeld? Of waar moet je aan voldoen om lid te worden?
2: Je hoeft in principe nergens aan te voldoen. Kijk... het is wel zo dat iedere Partij voor de Dierenstemmer minimaal vegetarisch is. En het liefst zelfs vegan, zoals ik ook op mijn shirt heb staan. Want het is namelijk moeilijk om te verkondigen dat je een einde wil aan de bio-industrie. Maar vervolgens wel je stukje vlees.
0: 3,5 kip op zit.
2: Precies dat, ja.
3: Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Ja, is een raar verhaal. Maar ik sprak gisteren een dame, die is ook vegan.
2: Ja.
3: Maar die zei, even het geluid uit hoor. Die zei, ik heb een vegan vagina. Ik zeg, hoezo? Ja, ze gaan niet van worst. Ik zeg, ja, kom op, hé.
0: Ja, dat kan ook weer. Dat soort dingen, hè, dat ga je dan krijgen. Ja. Maar, dus er zijn geen restricties aan verbonden. Alleen, je wordt wel een beetje geacht natuurlijk. Mag je wel een beetje vlees eten of ook niet?
2: Kijk, we gaan niet achter de voordeur kijken.
0: Nee,
2: wat iemand wel of niet doet. Kijk, wat belangrijk is, en zeker als politicus en als volksvertegenwoordiger voor de Partij voor de Dieren, is dat je hun standpunten kan uitdragen.
0: Dat is belangrijk. Ja. Jullie zijn een landelijke partij.
2: Ja.
0: Hebben jullie nou te houden aan de regels van Den Haag? Of mogen jullie in Lelystad, want dat vragen alle partijen, zelf doen wat jullie zeg maar achter wat goed is?
2: In principe mogen wij hier zelf... kijk, we hebben natuurlijk ons partijprogramma, daar hebben we ons aan te houden. Zeker. En landelijk wordt er in ieder geval een brede lijn getrokken van... joh, hey, dit is. Maar de invulling hebben we in principe wel zelf gedaan.
0: Jullie worden natuurlijk ook vaak geassocieerd met de linkse clubben en de Extension Rebellion. Zijn jullie daar ook een beetje van of niet?
2: We hebben in ieder geval niet echt de associatie met Extinction Rebellion. Er zullen vast leden van de Partij voor de Dieren zijn die ook lid zijn van Extinction Rebellion. En daarbij dan ook demonstreren. Dat mag natuurlijk. Maar wij hebben daar geen nauwe banden mee.
0: Nee. En wat maakt het jou? Want jij bent een fractieassistent.
2: Ja.
0: Waarom wil je dat? Want je wordt natuurlijk helemaal Partij voor de Dieren. Want ja, je bent vegan en je mag dat niet en zus niet. Wat is nou leuk aan het werk in de politiek?
2: Dat je juist voor Lelystad het verschil kan gaan maken. Niet alleen voor de dieren en de natuur, maar ook voor alle Lelystedelingen zelf. Want kijk, als wij hier ervoor gaan zorgen voor elkaar zouden kunnen krijgen... dat het hier al een stukje groener en aangenamer wordt in Lelystad... dan zul je zien dat het zomers ook fijner wordt. Dan gaan de temperaturen wat naar beneden, want hoe meer beton in de stad, hoe warmer het wordt.
3: Nou, we zijn ook dus, over het bouwen op die open plekken nog in Lelystad.
2: Ja, dat kijk, de stadsparken hebben we juist bijvoorbeeld nu gezegd van... joh, daar gaan we juist niet aan inbreiden.
3: Maar ik ken zoveel mensen die houden van dieren en die stemmen toch niet... op jullie. Wat raar is dat, hè?
2: Ja, je ziet het vaak helaas in de campagnetijd vaak wel dat het dan strategisch gestemd wordt. Ja. En ze toch denken dat hun stem dan beter uitkomt bij een middere partij. Ja, en dan denken ze, die komen ook wel op voor de dieren. En dan zeggen wij altijd vanuit de Partij voor Dieren, joh, maar weet je wat het is? Wij zijn de enige partij die vasthouden aan onze idealen.
3: Ja.
2: Wij gaan geen concessies doen daarin. En het eerste wat je ziet bij een partij als D66, of Pro in dit geval, dan gaan die dierenrechten als eerste van tafel.
3: Ja.
2: En wij zeggen, nee.
0: Af van de, nee, dus in ieder geval bij Van der Valk daarnaast hebben jullie natuurlijk wat zeker betreft die schapen goed geregeld.
3: Ja, ja.
0: Want die stonden in de zon en daarna gewoon niet meer in de zon. Dus dat is, en dat is jullie zeker winst sowieso voor dit jaar.
2: Hey, die hebben we al te pakken.
0: Precies, je zei net nou, Pro die schuift het aan de kant. D66 schuift dat bijvoorbeeld aan de kant.
2: Nou, dan moet ik wel zeggen dat dat landelijk is. Hè? Kijk, ja, nu precies moet ik heel eerlijk zijn. Hier hebben ze, doen ze echt wel goede zaken. En kunnen we daar zeker met ze in samenwerken. En zien we dat ook terug. Maar dat bedoel ik vooral met landelijk. En dan zie je dat wel gebeuren.
0: Ja, want jullie hebben ook voorgestemd voor het raadsakkoord.
2: Ja.
0: Wat was voor jullie de reden om ja te zeggen?
2: Nou, we gingen er heel open in. Kijk, wij zijn natuurlijk als nieuwe partij gestart in Lelystad. En wij dachten, nou, we gaan gewoon eens even kijken of wij onze waarden en dingen daar, punten daarin kwijt konden. En na het gesprek met BMC kwam eigenlijk al wel naar voren dat wij in het raadsakkoord best wel ons eigen geluid zouden kunnen inbrengen. En zo zijn we de gesprekken ook ingegaan. En in die gesprekken kwam ook eigenlijk wel duidelijk naar voren dat daar ruimte voor is. En daar is ook in onze optiek best wel goed gelukt. Nou, best wel, dat is goed gelukt.
0: Ja, want nou, wat zijn voor jullie de dingen die in de raadsakkoord staan dat je zegt, nou, die zijn echt wel van ons?
2: Dierenwelzijn plus.
0: Ja.
2: Kijk, we hebben gezien in het de vorige keer met het dierenwelzijn akkoord ding er werd niet meer gedaan dan wettelijk noodzakelijk. Nou, dat was ons al een doorn in het oog, want dat is het basale minimum wat dan gedaan moet worden. Wij hebben daarin al gezegd van, nou, wij willen dat daar veel meer gedaan wordt dan nu. Dus die, we hebben voor scholen hebben we er ook in gekregen dat daar in ieder geval biologische lunch voor komt. En het inkopen van planten en groenten moet biologisch en gifvrij zijn. Dus dat zijn zeker punten die vanuit ons erin zijn gekomen.
0: Ja, die zijn erin gekomen en over 4 jaar, hè, dan is alles weer voorbij. Wanneer zijn jullie blij over 4 jaar?
2: Oeh, die is een leuke. Ja, ik denk als we kunnen vertellen dat we het beter voor de dieren hebben gedaan in de aankomende 4 jaar. Dat je ziet dat daar in ieder geval beter voor opgekomen wordt. Dat het groener is in Lelystad en dat het groen vooral behouden wordt. Dan zijn wij al zeker heel erg blij.
0: En waar sta jij zelf over 4 jaar?
2: Oeh, dat is ook leuk. Ik heb mezelf ook al gekandideerd voor de Provinciale Staten. Dus die komt eraan.
0: Ja, wanneer is die? Ja? Binnenkort toch?
2: Dat is in maart.
0: En heb jij voor de Partij voor de Dieren Provinciale Staten?
2: Ja.
0: Wauw. En weet je al op welke plek je staat?
2: Ja, als het goed is, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Nee, ik mag het nog niet helemaal zeker. Ik weet ongeveer wel waar ik sta, precies. Maar ik wil zeker ook voor Lelystad doorgaan.
0: En hoeveel zetels hebben jullie nu in de Provinciale Staten?
2: 2.
0: Oké, dus. En jij hebt gezegd van, nou luister, ik wil minimaal op plek 2, 3 staan natuurlijk, hè? Ken je een klein beetje, dus dan is het, ja, jij staat zeker in de top 4. En nu zeg je gewoon helemaal niks, heel slim. Maar is dat, ja, want als je daarvoor gekozen wordt, dan kan je dat combineren met de gemeente?
2: Nee, als ik de Provinciale Staten inga, dan wordt dat het.
0: Ja, precies.
2: Want, ik heb ook nog een fulltime baan, dus dat moet ik dan ook nog eens naast zien te doen. Dus,
0: En wat voor werk doe je?
2: Ik ben database administrator.
0: Database administrator, dat is volgens mij niet heel erg diervriendelijk.
2: Nee, nou, dat valt wel mee. Dat is in de IT.
0: Ja, dus, nou ja, dat vraagt toch heel veel stroom en dat soort dingen meer.
2: Gelukkig werk ik niet met de AI.
0: Nee, oké, maar toch.
2: Dat is ook een doorn in het oog van ons.
0: Ja, is dat echt een doorn in het oog?
2: Ja, zeker.
0: Ja, het gebruikt heel veel water.
2: Heel veel stroom. En als je ziet wat er dan vervolgens nog aan datacenters uit de grond gestampt moet worden daarvoor, dan en waar waarschijnlijk dan weer natuur voor moet wijken, dan zeggen wij, nou, dat gaat niet.
0: Oh, jij bent ook een ChatGPT-gebruiker, hè?
3: Nee, heel weinig.
0: Heel weinig? Nou ja, ik gebruik het wel. Op mijn werk wil ik nog wel eens, dat ik denk, een plannetje, dan ga ik hem bij ChatGPT van, ik wil dit hebben, ik wil dat. Kan jij hem voor mij eens even verfijnen en even taaltechnisch checken? En dat zeg jij eigenlijk,
2: niet doen.
0: Hoeveel water gebruikt het dan? Weet je het een beetje?
2: Oeh, dat
0: is een moeilijke vraag natuurlijk.
2: Ja, maar ik weet echt... Nou, dus laatst in de raad was bekend dat daar een misrekening in geweest
0: is. Ja, nee, dus, dat is sowieso.
2: Dus, en dat was dan de energie. Maar alleen dat al zegt al genoeg hoeveel huishoudens er al nodig is.
0: Ja, nee. In
2: één vraagje kost al heel veel, hè?
0: In de gemeente is er wel meer dingen die niet altijd goed gaan. Maar is dat niet ook je ambitie dan... Ja, je gaat nu de Provinciale Staten, maar om echt raadslid...
2: Zeker.
0: Je stond nu op nummer 2?
2: Ik stond nu op plek 3.
0: Oh, 3. Wie stond er op nummer 2?
2: Govert Schipper.
0: Ah, Govert. Dat is jullie andere...
2: Lelystad Schoon.
0: Ja, precies. Dat is echt een Lelystad Schoon. Ja, dat is een... En wat... Ja, leuk. Nou ja. Wat willen jullie nog bereiken?
2: Wat willen wij nog? Wij willen gewoon heel veel bereiken. Alles.
0: Alles bereiken.
2: Het hele partijprogramma moet erin.
3: Maar we zitten nu over dieren te praten. Ja. Maar er zijn ook veel meer onderwerpen die in jullie partijprogramma zitten. Hè?
2: Zeker.
3: Alleen maar voor de dieren. Dus dat moet je ook allemaal naar buiten brengen natuurlijk. Ben ik daarmee eens? Ben ik daar tegen? Dat soort dingen. Dat hoort ook allemaal bij de partij.
2: Ja, we worden nu breder. Hè? Kijk, we ontkomen er niet aan dat we ook wat van mensen dingen vinden. Zoals dat dan soms door onze partijgenoot ook wel eens wordt gezegd. Maar daar moeten we ook wat van vinden. Ja. En daar zitten ook stemlozen. Dus als we het hebben over jeugdzorg. Als we het hebben over daklozen. Ja. Dat zien wij ook als stemlozen.
0: Ja. Ja, precies. Want dat is natuurlijk ook net zo belangrijk als dierenwelzijn. Zeker. Ook het mensenwelzijn. Ja.
2: Zeker.
0: En daar zijn, maar jullie zijn, maar je zei net, want het triggert mij wel een beetje, van die datacenters en zo. Maar is het ook niet gewoon de toekomst? Want 100 jaar geleden dachten we, nou ja, dat hebben we allemaal niet nodig. 50 jaar geleden dachten we, ah ja, die computers die komen er allemaal niet. En moet je kijken waar we nu staan. Is het wel tegen te houden?
2: Heel eerlijk, denk het niet.
0: Nee.
2: Maar ik denk wel dat we kunnen goed moeten kijken naar hoe we het gebruiken en waar we het voor inzetten. En ik denk dat we daar nu op een kantelpunt gaan komen van waar gaan we het wel voor gebruiken, wat niet. En zeker als je ziet dat we al water- en energietekort hebben, dan zullen we daar zeker naar moeten gaan kijken.
0: Ja. En wat is dan de oplossing volgens jullie?
2: Kijk, dat is een hele moeilijke vraagstuk. Want wat ik merk is dat het monopolie nu bij de hele grote bedrijven ligt. En daar moeten ze... De richtlijnen vanuit de EU die lopen tot nu toe continu achter. Want wat je zegt, de innovatie gaat ontzettend snel. Tegen de tijd dat je wetten hebt gemaakt, zijn ze alweer verder.
0: Ja, ze zijn alweer
2: achterhaald. Ja. Dus daar moeten we wel iets in zien te vinden dat we die een beetje gaan inhalen.
0: En even voor de luisteraars en kijkers, hoe sta je tegen het poppodium?
2: In principe staat hij in het raadsakkoord.
0: Ja, precies. De CD's zijn daarvoor. Hè? Ja. Wat vind je ervan dat jullie met 9 partijen zijn en 4 niet, 5 niet, 4 niet. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Jullie tegen jullie?
2: Nee, zeker niet. Kijk, we hebben ook een handtoereiking gedaan, ook tijdens het onderhandelen van het raadsakkoord ook al. Die is helaas afgeslagen. Maar we staan nog steeds open voor samenwerking. Kijk, als we het over de schapen hebben, daar hebben we samen met de PVV ingediend, die motie. Ja, dus wij staan zeker. Ja. Dus wij staan zeker open voor de samenwerking. Ook met de 4 die niet meegedaan hebben met het raadsakkoord.
0: Ja, is wel een beetje jammer.
2: Tuurlijk vinden we dat jammer.
0: Ja, maar is het dan ook niet als je met z'n allen ja had gezegd tegen het raadsakkoord? Ja, wat heb je daar nog om over te vergaderen met z'n allen?
2: Ja. Nou ja. Kijk, het mooie van het raadsakkoord is dat je juist de vrijheid hebt voor iedere partij die ook zijn eigen...
3: Eigen brengen, precies.
2: En ook niet overal mee hoeft te stemmen met van alles en nog wat. Kijk, die vrijheid hebben we.
0: Ja, het is niet zo van, jullie hebben nu een raadsakkoord met de andere partijen gesloten. Dus als zij wat brengen, moeten jullie dan niet automatisch ja zeggen?
2: Nee.
0: Want dat
2: kijk,
0: hoor je
2: er zijn
0: nu.
2: Een aantal punten waarvan we per partij weten. Die vinden die partij belangrijk en die vindt die. Dus daar hou je natuurlijk wel rekening mee. Maar in principe zijn we daar vrij.
0: Oké, dus het is niet zo van, die heeft wat gezegd. Nou, dan moeten we nu maar voorstemmen, want zij zijn ook partij in het raadsakkoord. Zo werkt het niet. Die hebben gewoon de vrijheid.
2: Zeker.
0: Nou, wat goed allemaal.
3: Ja.
0: Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik de luisteraars en kijkers nog meegeven voor vanavond?

0: Jeugdzorg.
1: Jeugdzorg.
0: Worden we weer meegenomen in de volgende zaken. In ieder geval worden we weer bijgepraat over
2: jonge,
0: welke
2: jonge
0: keuze.
2: Dieren is dat.
0: Voor jonge... Zeker, voor jonge dieren.
1: Ja. Nee, maar dat is ook een gebedsonderend. Als ik nu was er weer wat, zag ik dat die oud-directeur weer iets ging doen, las ik op diverse sites.
0: Ja, volgens mij kunnen we beter het verleden laten rusten en vooruitkijken. Ja. Ik denk dat dat het beste is.
1: Dikke streep eronder.
0: Een dikke streep eronder en vooruit.
1: En het nieuwe college gewoon nieuwe kansen geven.
0: Zeker.
1: Hey, dankjewel. Heel veel succes. Ja, en ook succes bij de Provinciale Staten.
0: Bedankt dat ik er mocht zijn.

0: Lois Lane en Tonight. En daarvoor hoorde je nog Man at Work en Down Under. En het allemaal bij Maandagavond Live.
1: Bij Maandagavond Live.
0: Ja, want vanaf maandag 21 september, dat is dus volgende week, kan je ook weer luisteren naar Maandagavond Live natuurlijk. Maar dan gaan ook de hondencontroleurs van de firma Legitiem weer huis aan huis controleren op hondenbezit. En dat doen ze in opdracht van de gemeente Lelystad, die daarmee wil zorgen dat iedereen die een hond heeft daar ook verplicht hondenbelasting voor betaalt. Maar dan wouden ze dat niet afschaffen. Er waren een paar partijen die wilden het toch afschaffen.
2: Ja, maar...
0: Is niet gelukt.
2: Is dit een aanleiding van de Partij voor de Dieren?
0: Nou ja, dat is toeval dat wij...
2: Okay.
0: Ja, precies. Deze hondencontroleurs voeren de controles de komende weken uit. Ze hebben een pasje waarmee zij zich kunnen legitimeren. En als ze een hond tegenkomen waarvoor geen belasting is betaald... dan moet deze via een aangifteformulier alsnog aangemeld worden. Ik denk, lopen ze op straat, oh pas.
2: Nee, maar dat is een hondenbaan.
0: Dat is een hondenbaan, zeker. Maar dan gaan ze dan eens een hond fouilleren of zo?
2: Ja, maar hoe kan die hond het betalen?
0: Ja, weet ik ook niet, maar goed. Is er niemand thuis en vermoeden de controleurs dat er een hond in huis is... dan krijgen de bewoners een flyer met informatie en een aangifteformulier in de brievenbus. Iedereen in Lelystad die één of meerdere honden houdt... is verplicht hiervan aangifte te doen bij de gemeente. Voor blinde geleidehonden, hulphonden of politiehonden... hoeft geen hondenbelasting betaald te worden.
2: Dan weer niet.
0: Nee, een aangifte kan je doen via www.lelystad.nl/hondenbelasting... met die gedeven aan de balie in het stadhuis. En als blijkt dat een hond niet of te laat is aangegeven... dan kan er een boete van 100 euro volgen. Afmelden van de hondenbelasting bijvoorbeeld... omdat de hond is overleden of is overgegaan naar een nieuw baasje... kan ook via de website... En de hondenbelasting kost voor één hond €85,20 per jaar.
2: Oké, dus voor €50 meer heb je een bekeuring. Maar als je nou gewoon een paar hondenbrokken door de brievenbus doet... en dan gaan ze blaffen, dan weet je toch dat er een hond is?
0: En niet elke hond blaft en niet elke hond komt bij de voordeur.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Maar ik denk ook bij heel veel gemeentes moet je dit niet meer betalen. Lelystad is nog een van de weinige gemeentes waar je hondenbelasting...
2: Waarom is het eigenlijk? Omdat ze ontlasting overal...
0: Ja, nou ja, de rijen van die wagentjes rond die de poep opruimen. Ja. En de zones worden aangelegd om honden uit te laten. En ja. Dat wordt daarvan betaald, onder andere.
2: Ja, maar dat...
0: En een begrotingsgat te dichten, denk ik.
2: Ja, dat denk ik eerder. Ja. Dan los je het probleem niet meer op met de hondenbelasting.
0: Nou ja, ik weet niet hoeveel honden zou je kunnen nakijken bij de gemeente. Maar als je voor €85 een hond... Nou ja, ik weet niet hoeveel...
2: Nee, maar als je moet zegt, ik moet hondenbelasting betalen. Dus ik kan hem overal laten poepen.
0: Nee, je kan niet overal. Want je moet het opruimen.
2: Zo denken mensen.
0: Ja, nou, weet je wat het gekke is? Ik woon aan een park.
2: Ja.
0: Daar mag mijn hond niet komen. Nou, prima, want er spelen ook kinderen. Dus dat snap ik. Maar katten lopen daar gewoon rond, hè?
2: Ja.
0: Maar ik heb er wonen daar mensen met een kat... en die gaan ze een vuil wegbrengen... en dan gaan die katten erachteraan, zo dwars door het veld heen... en die zie je s'nachts daar lopen... en die poepen en plassen wel gewoon in dat... en dat denk ik, ja, ik vind dat toch een beetje discriminatie. Is dat hondendiscriminatie?
2: Nou, het is dierendiscriminatie, Partij voor de Dieren.
0: Ja, dat hadden we eigenlijk moeten voorleggen, hè? Zo van, waarom mogen katten... hoef je geen belasting voor te betalen en de honden wel?
2: Nou, ik heb ook een kat, dus ik ga geen belasting betalen.
0: Maar komt jouw kat ook buiten?
2: Nee, nog niet. Wel in de achtertuin, maar die is omheind, daar kan die niet uit.
0: Maar binnenkort gaat ze wel, mag ze wel...
2: Onze andere katten liepen ook altijd buiten, ja.
0: Dus die mogen gewoon bij de buren poepen en piezen?
2: Ja, maar dat vonden ze niet erg, die buren. Die houden ervan.
0: Maar snap je een beetje dat het gek is?
2: Het is heel raar, ja.
0: Jouw kat mag gewoon in een plantsoen plassen en poepen. En mijn hond mag dat misschien niet, want dan moet ik het opruimen. Nou, prima, dat vind ik niet zo erg. Maar ik moet er ook voor betalen.
2: Ja.
0: Ik vind het echt discriminatie. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.
2: Je moet er een beetje

0: Olivia Dean en Man I Need. En zo eindigt alweer maandagavond live. Zo makkelijk en zo snel gaat het allemaal. Maar volgende week zijn we er ook weer, Ger, of niet?
1: Ja, volgende week zijn we er weer.
0: Meen
1: ja.
0: je niet?
1: En we hebben weer een druk programma volgende week.
0: Oh.
1: Ja?
0: Ja, vertel.
1: Nou, kijk, om 7 uur hebben we Janneke Pickert. En Janneke was de vroeger directeur van de Groene Sluis. Hè. En die zit nu als programmamanager bij Stichting Circulair Lelystad.
0: Oh.
1: En die hebben mij benaderd en die zegt: God, Ger, jij hebt die buurtkastjes ooit hierop gezet. Hè, en, maar je komt op een leeftijd. Is het niet tijd dat je dat overdraagt aan iemand? Hè? Want het
0: ja.
1: is zwaar, nou, zwaar werk is overdreven, maar het is best wel veel werk.
0: En dat gaat zij allemaal regelen.
1: Ja, en dan gaat zij iemand zoeken die mij dan kan opvolgen. Nou, daar ben ik blij mee. Want
0: zeker.
1: Ik ben zo, je moet dan daar naartoe rijden, die stopt ermee, weet je, mijn kastje weer ophalen.
0: Ja, nee, het is druk. En wat hebben we nog meer?
1: En dan hebben we om 7:30 Manon. En Manon is van de Day After the Tick on the Clock Challenge. En dat is een hardloopwedstrijd voor het goede doel met de hartspierziekte.
0: Okay.
1: En die is al geweest, 6 september. Maar ze komt even vertellen wat de uitslag is en de opbrengst.
0: Hartstikke mooi.
1: En om 8:00 koos je voor Fun Plaatje met een Praatje. Nou, dat is meer dan bekend. En om 8:30 hebben we Marco Stolk en Edwin Waterman. En die zijn van een tattoo-studio, hebben die in Lelystad al heel lang. Hè?
0: Nou,
1: die maken tattoos allemaal.
0: Misschien kunnen ze live een tattoo zetten.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Hartstikke
1: ja.
0: leuk. Nou, ik zou zeggen, blijf lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. En zorg dat u volgende week weer kijkt en luistert.
1: Ja.
0: En we zeggen tot volgende week.
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek ja, waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleden.